glas, soms droeg hij een tas. Later was een dag naar zee, niks bijzonders, maar als u het wist,